Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

Ayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Denjeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Ayo en Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Jong. AYOWIN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Radio en Music.

op City Music Green Bay. Tune in en de beste radio apps. Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor de goede radios van Oost-Nati.

Joe en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Joe en Music.

0: fan van de Voel Je Goed hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van ons natuurlijk.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Serafon van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulja Goe Radios van Olsnati.

Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: beleef dat online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost naar

0: Is er een fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Voel Je Goed Radios van Holsch naar Heerlen.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Jagoe Radios van Roosnatie.

0: van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ion Music en City Music. De nummer 1 voor Yahoo Radios van Oost-Nati.

0: Zijn de fan van de Voel Je Goed Hits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 voor Voel Je Goed radios van ons natuur.

0: Serafan van de Vulja Goeits van City Music? Luister dan online op citymusic.be.
1: Tune in en de beste radio apps.
0: Want de City Music DJ's blijven daar gewoon 100% digital. Ajoen Music en City Music. De nummer 1 Vulja Goe Radios van ons natuurlijk.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkwerp.

IOM Music, overal op FM, onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

IOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkbert.

AYOI Music, overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

Are you in music? Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Holst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Denjeratem en dat stinkderp hier wat verder.

AYO in Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Ninof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

IOI Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

Ajo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

Show. AYOA in Music, overal op FM, op 107.8 en 105.8. In Olst, Olgert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dan stinkt er weer wat verder.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoolliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajo en music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Dayoin Music. De nummer 1 van Dayoin.
1: AKV, bist mooi. Stel je er veren. Zoek om ik bolzeken.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.
2: Hier nou op vlog hier gezien. Hoe ben je kontjes zien? Hoor.

0: to zelnal to svanjej.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Zijn jij bij café?
1: Nee, de Neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

Hé, gooi het twee al ervan, doe ik zien. Het zijn wel twee lekker molle poeit, maar kom. Die, ah. En gooi. Ja, kom op, wacht. Hard dat vast. Ja, ben hier.

0: kampeerop en dan...
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonkop bij meer dan 200 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet ja dan. IOIN Music is zare radio.

Oeg, bienen vijf à tien, gestotjes gieren tegen mijn derde bier. Smet je lijf, nam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot.

Van eerste keer gelikken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar af mee afpikken. Zwierikte mijn kont, oh moei gint rond. Dripte jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: Ich bin ein Brückenpist.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven-app. Music
4: app hem al.
5: No ieder visje, heb ik een visje. Ik noem hem Simba, het is mijn jaren schaargeval. En alle joren, heb ik een zoren.

0: aan de goede kant van huis. Ten ere gerechte. Ajo en music.
1: Olsen is.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: MGM Café.
1: Meer de neven en voilà jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.

0: je op de schreef de mens.
1: En ik laugen.
0: Die van moi is een blokkaard doen.
1: Kwer betrapt op een oeigen toeren. Zwanstag gestotje, de pijamajouren niet zouden.
0: En die mogen mij genoeg te vissen, mijn eind.
1: En ik

Oh.

feest voor iedereen. Al dolschneers bijen. Je werd hier 3 dagen lang betoverd. Vak op!

AYOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof,

0: iedereen blijft lekker van mijn god, jongens, zeg. Dan moet ze dan de andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat bij, toch?
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat? We zullen

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, IOIN Music.

0: lop, mas pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music en luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
4: App hem al.
5: Geef Mojang.
6: Is het van achter te doen?
5: Geef Mojang.
7: Hey Romeinkoos, te zien dat je moet, Mojang. Je kunt je daar hier in parkeren. Spijt me door is de auto.

0: Geef mij maar aan jou in music. Waar avond van Olst.
1: Mag ik er nog een dag, mensen? Hier zijn de koppings met de volgende vloot. Goed over een masken met veel kakko neerhad. Als u in met veel zwaar en zo mager als een lat.

Yes. Zijn boos in eerste. Geen wetten, maar strategisch. Pakken wij al mee.

handen verslijten, ons lustenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egger. Nog nooit gezien.

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: gedierig goede muziek.
1: Hier lulste zo het geloten, gevuld zijn al te stroten, met lachende gezichten, versierd met maquillage.

0: ons is goed aan me zeilen, draait ogen profiteren. Ze bazen maar op een zoek, dat is voor me een plezier.
1: Hier zit je in te gopen, door hangt er in te slopen. Maar vroeg dat ik naar oos kom, dat is

0: En lukt na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de neven app voor jou en music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
2: now. Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven Ajoen Music App.
5: App hem al.

0: ziek.
1: Voor 20% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Dat er bonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat er bonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music, amai mijn frak. Zat in mijn weekend, kon ervan genieten.

0: Wat dat brunt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De nevenapp Jolen Music app.
3: App hem al.

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gij bestond er echt geen ding. Kijk, tis, nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

0: De garde is voor altijd van haar.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar, nog nooit gezien of gehoord.

sorti moi de kop. Je zet me gewin op kant en gevolle top. Assoe, god dat hier niet fush, omdat ik kan me rood. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden. Gooi zet me hier gewoon in mijn bloeden op stroot.

Ambatant, vandaag mij de mij gewoon moeindag gooien gaan slapen. Bij Ambatant, dinsdag kan je komen, juist als de poep werd verbrand. Woensdag noem mij de maar komen holen, anders werd het bij mij gênant.

Ik lees het elke week, het zijn moderne toorden. Verschiet van niks, ik heb het al gezien, dat is een fout. Maar er zijn mensen die van Miesje nog verschieten. Maar het is wel

0: vind je Steve toch niet zo tof. Het is echt walgelijk, die ongeschoren bijen. Maar lukt met dun of kon is klauwen bij Christophe. Dus
1: je mag het al weten. Ik kom te geroeid.
2: Oeh, wat? Ik heb hier nog.

Nick Laugen, op zijn goed verlof. Als aan molde wraken stopless zonnen in de nof. Ik moet wel toegeven, ik maak het soms bont. Wat is hun prijs?

0: muziek. De nummer 1 van Dayoen.
1: Louis Verdrommelien. In stad met mijn moot.
2: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
1: Een schoenpoep om ons hand. Dat demmen toch verdient. Het werd tijd.
2: Deze is ons verhoor.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskes. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oeh, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: De radio van ons naal. Nou.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: was such a meal.
1: Na nos tenetane la verwaten. Ieder zijn gedacht wat hij verwacht.
2: In makanders zakken zitten schuiten. Werd het te grof

da muelo fi klasse du. Af da muelo fi klasse du. Des beter dat je met je bieren blijft als je ambrast mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Af da muelo fi klasse du. Af dat mooi lof ik lasje toe. Het is beter dat je met je bieren blijft als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van erge roep als we in ons bed te kruipen. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het ambras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Af dat mooi lof ik lasje toe. Af dat mooi lof ik lasje toe. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop. Stoot er zot op mijn kop.

0: er zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vier smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Gedierig goede muziek.

deze is de verrol die van alles uit, niet alleen van een stad dat onder de neer leidt, mozaïker van een volk dat leeft een carnaval, iets enig is dat soort, het is een roorgeval. Jo, dat is mijn stad, wordt dat toevergoed, mijn eigen nog

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
3: App hem al.

0: IoN Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Ah, mijn beste vriend, is dat dan niet vlieven? Als zo streken wijf, mijn jongen.

0: kameraad, hè. Maar je loopt erachter gelijk als een kieken zonder kop.
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Ze zien er wat scheel zeker?
1: Dat is een cinema. Met de divana.
0: Een Louis Vuitton.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest joro, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

mijn college en dat is in de Vrouwheidstraat. Zo'n sma en gewer louter de goeie navekoot. Zing de geern en gezet is ze 27 jaar. Dat kroeg de een blauw.

Både preik så er det poster når du gjør hva Gå med sånt hør repeteir en hele kerk de sag nå må Ik doe niet anders pas nek ik wat dat je niet in de Bijbel leest Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog slot

meine Jungen, der Sonntag hat süß gut Frauk. Volgens mij moet je ervan profiteren. Eén keer een carnavalzot, vergiel al leven een carnavalzot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
2: App hem al.
3: Veil Ajoenen hebben ons de laatste jaren verloten. De melkmolen brengen samen met Toysneers een eerbetoon der Toysterse stroten. Der vlinders gedrijven, een blik op de moon. Stek heel ooit vereer, een kees genomen. Het gemis is graal en kruid, maar ooit

0: Dat is er bonk op. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is er bonk op bij meer dan 200.000 luisteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ionmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Ik had dat graag plezierig.
1: Geef mij maar Ion Music.
2: Waar? Avo van Oost.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van ons?
1: Ja, hé, kameraad. Dat ging hier, hè, de Frankie.
2: Oh, de Frankie.
1: Zeg, man, nou, haar die zonnetje moet nog geschierd worden. Ik heb gehoord dat Gordon een specialist is. Dat heeft toch geen twijfel aan gekomen te doen, zeg.
2: Op zin. Zeg, Frankie, vind je schier, toch? Zit hem aan, zeg. Als het te maken is, hier, omhoog vroeger.
1: Zeg, je moet wel zien dat je die broen bespakt, dat is die blauw, hè.
2: Hé, hey, Frankie, het is niet de eerste keer dat ik kom schier bij haar, hè. Ik heb toch al dikwijls mijn kloeden komen schier bij haar, hè.
1: Voilà, nou weet je wat je moet doen, hè. Je trekt haar plankje naar haar riet, hè.
2: Ja, of wat dan ook. Wat de Frankie nou al zei, was altijd.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zag het overlijst op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal eigens werd er nergens schrijven. Ik was gerad, gedegoteerd. Dus heb ik al die lijgen eerst op het internet.

Lezen is uw fijn, ik wil dit jaar veel beter zijn. Maar verlies ik vlees het bloed, dan ben ik mijn droom hier kwijt. En win ik vlees naar hier de straat, dan ben ik gelukkig dat ze fout.

0: NGNB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music app.
2: App hem al.

Ik was in Brussel en ik zag een Turk zondroen. Ik vroeg, ey Turk, versteug ooit deze naar joen? En ik paas een oei, hier langs deze kotei. Die nachtmet, hij nog nooit geroosterd schoert in de moskee. En ik paas een ai, die een broon is anderstolig. Per slot van rekening is ons toch voor klaarscholig. En dan wil je zeggen, dat is al zeven de rooie.

een terras in Paroas. En ik zat juist nevens Sarkozy. Ik zou verdomme, dat is niet mogelijk. Sarkozy, zie die zie. Ik pas het oei, die Fransman moet niet weten wat ik zeg. Misschien dat ik het hier beter met handen en voeten ooit leg. En nou hoor je zeggen, dat is alles je verderoor. Maar weet je hoor, wat dat Sarkozy doet zo?

Samen Munch in Engeland. In Hyde Park. En ik zag door Tony Blair. Ik ging er naartoe en ik zei, dag Blair. Goed trek gerad op mijn onkel Valère. Ik paas een boei die in al straks, die gaat die grap beginnen flippen. Morgen kun je nog nooit verschieten van dat oergeposte tippen. En dan gewoon zeggen, dat is alles even de roa. Maar we je gewoon

Radio en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeraten. En dat stinkt er weer wat verder.

zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: live vanuit Terzoge in Olst, de enige echte Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: In Doeistrot is een zaak waar dat je zeker eens moet gaan. Bij zoeken naar kleren en naar zergen van de boom. Als je er boeit, dan komt en zit, dan zakken wel goed van.

0: 100% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja nemám rukopisť.
1: Sto dob, a you and music.

0: Misschien of ons Rijk Monaro is.
1: Are You In Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Apple Klon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Joel Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dondeleers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Joel Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op joelmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gary.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
4: Ajo en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en Music.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.
4: Ha ha ha.

0: echten Aiol Music. De original, de echten, de besten.
1: En vooral dandeleers, spel begin je al, hè. Bestel maar op Twitter reclame voor Aiol Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar lekker op Aiol Music. Poen bij, hé.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we vooral kunnen doen.
4: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, t'is goed normaal, ik heb...

zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins, de leider van het feestcomité, die gewoon om doorstag over het mei, als ik de merzing zwart van het volk, de kaat trotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

dat, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek sensaas, morseves en mekv.

0: Ajoen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op tijd aan reclame voor Ajoen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel naar de Gorrie.
2: Of bel naar de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we voor haar kunnen doen.
0: Ajoen Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dag, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: aan de goede kant van ons. De enige echte. Ayo in music.
1: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar omhoog of naar beneden?

0: hier en al gestoef. Morgen zit een dikke in de poef. Zijn zat op zoek naar het plusje van bier gaat. Mo van den Beer, zijn zappels we benaad. Alder is bokje een kans, tijd ontspringen de dans. Wie gewinnen moet je mee in de kadaal.
1: Nee, het nam nog niet eer, het vel verkoeit per

0: Dat is ter boonkop. Bijten als de boekskus. Opvallender als de sociale dinges. En tegen een eerlijke, betoogbare prijs. Een reclame op IOIN Music. Dat is ter boonkop bij meer dan 200 tussenloosteraars. En wat meer info? Bel naar de Phil op 0496 18 53 07. Of mail naar hallo@ioinmusic.be. Of je bel naar de Brimt. Oei, ik had dat graag plezierig.
1: IOIN Music.
2: Echt van oost.
3: Skip, but I'm going to do it.

garage van Fluppels in een pakje chips is er niet verraad zo'n gang. Zit jij rich bij hier en zit rich gemier met hier wat drank in dans. Met een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoor je zeker op. Je slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zetten het beste kont of wil gewoon weg maar op internet.

0: laatste loof, de door alle maanden zijn een gea zem in dans. Ze trekken van alles die tot op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met Moroon en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ons hier op de pompier voor een selfie.
1: Wat?
0: Een carnavalfie!

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

was de lawaatje, zeg. Zie je nou dat hij de Jean-Pieter een trompet gepikt kon verdoen? Kom jong, mocht dat gereed, dat we ons nog eens kunnen smijten. Allee jong.

0: ontsteken.
1: Wat is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
3: Die keer, de champion zal op het puntje kapot.
2: Ja, het zijn er maar twee niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
4: Ik ben zo wat beter naar Roeschool.
1: Ai, kom, nog naar
5: Ajo en Music.
6: De nummer 1 van Olst.

0: me dan nog?
1: Allee, zijn mijn twijfel geflikt, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust.
1: Game over.
2: Ayo en Music op onder de 7.8 en onder de 5.8. En natuurlijk op de app.

0: CMB Café.
1: Meer de nevenapp van Ajoen Music.
0: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
2: App de mal.

0: av Jåen Music. Den original, den echten, den besten.
1: En vooral dandeliers, het spel begint al, hè. Bestel maar op de uiteraard reclame van Jåen Music. Na supercondities, spectaculair. Kijk maar een keer op ajoenmusic.be.
2: Gewoon doen.
3: Of bel nou de Gorrie.
2: Of bel nou de Brumt.
3: We zullen wel zien wat we verhaal kunnen doen.
0: Ajoen Music, uw verhaal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voeten op de grond.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App de mal.

0: Mayo in Music.
1: De enige echte.
2: Hey, heb dat toch aan zingen? Amai, Air Force douche. Dat de campagne als u geld kost, dat kan ik niet geloven, mijn jongen.
3: Dames en heren, welkom op Douche Airlines. Vesten je seatbelt en smoeren mag hier.

0: Wat zeg je de?
1: Night Deep.
2: Are You In Music, overal op FM, op 107.8 en 105.8. In Olst, Olkert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

sørår. Det is zeker lek. Mijn momenten is echt onverdraaglijk. Ga het niet vermijden, lek.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
3: App hem al.

Hi. Ja, en nou zijn ze op. Ajoe.

Ajo en music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajo en music.

0: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Meer de Neven app. Voilà, your music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
2: App hem al.

0: Aion Music.
1: Allee jongens, kom nog hier, hè, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afrollen, hè.
2: Hey Funky, was ik op een koppen van dat of wat een nat en al rest of doen?
1: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
2: Zeg, te of wat om een pikken donker, had je van je zwembad was een beetje.
1: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is toch als weerskant en licht op.
2: Ja, het over een kieker was zeker, kan dat. Kom hier, zet als een multibike via Hesma Shang met koeien, daar een veer op af is.
1: Je hebt dat gezet?
2: Kom hier, zo.
1: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Kaki evet. Dzięki Casa Front Poniso me. Hey, maar joh, ik zal je altijd een tip geven. Zo, Peter, je bent een paal open. Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet flappen, gewoon. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dat is weer een motorbike gedoneerd. Geven ze beter een beetje bezig met haar vader.

begin ontstaat de couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in oost. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozeral doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

Ik ging eens mee op congé, zat mijn dagrad niet mee. Hond Kerkhof in volle rest, te wachten op een bus, geel van dest. Van achter de omwoning zag ik een verschoning. Hier op de hoek van Stroot zag ik Sint Christoffel met een gapot.

0: muziek.
1: Voor 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.